Goedenacht, dit is het nieuws. Ik ben Maurice de Jong. Een Amerikaanse militair is in Irak omgekomen tijdens een gecontroleerde explosie bij het ontmantelen van een niet ontplofte Iraanse raket. Een tweede militair raakte gewond. In Jordanië kwamen eerder al twee Amerikaanse militairen om door een Iraanse aanval. Een vermiste militair is daar mogelijk dood teruggevonden. De identificatie daarvan zal nog volgen. In een woning in het Drentse Bovensmilde is zondagavond een grote brand uitgebroken. Een aanwezige persoon raakte gewond en is naar het ziekenhuis gebracht. De brandweer heeft het vuur snel geblust, maar er kwam ook veel zwarte rook vrij. De oorzaak is nog onbekend. Eerder werd mogelijk een drugslab ontdekt bij diezelfde woning. Een 59-jarige Nederlander is in België aangehouden na een dodelijke schietpartij bij nachtclub Icon in Antwerpen. Het 23-jarige slachtoffer overleed in het ziekenhuis. Volgens berichten ontstond vooraf een ruzie op de parkeerplaats. De verdachte, mogelijk bekend in het criminele circuit, werd later samen met anderen gearresteerd. De politie onderzoekt de zaak. Zondag zorgde druk vakantieverkeer opnieuw voor lange wachtrijen bij de Gotthardtunnel in Zwitserland. Richting het zuiden stond er een file van maximaal 14 kilometer. Dat kwam neer op ongeveer 2 uur aanschuiven. Aan het einde van de middag was de file nog 12 kilometer lang. Ook richting het noorden waren er problemen, met een wachtrij van 3 kilometer en een vertraging van ongeveer een half uur. Dan nog het weer. In de nacht blijft het op de meeste plaatsen droog, met alleen in het noordoosten nog kans op een bui. De temperaturen dalen naar 10 tot 15 graden. Aan zee en op het IJsselmeer waait een matige tot vrij krachtige noordwestenwind. Morgen is het half tot zwaar bewolkt, maar vrijwel droog. Het wordt 20 graden in het noorden en lokaal 24 in het zuiden. En tot zover het nieuws. Listen to the music. 40 Up Radio. 40 Up.

0: Dit is 40 Up met het nieuws.
1: Goedenacht, dit is het nieuws. Ik ben Maurice de Jong. Een Amerikaanse militair is in Irak omgekomen tijdens een gecontroleerde explosie bij het ontmantelen van een niet ontplofte Iraanse raket. Een tweede militair raakte gewond. In Jordanië kwamen eerder al twee Amerikaanse militairen om door een Iraanse aanval. Een vermiste militair is daar mogelijk dood teruggevonden. De identificatie daarvan zal nog volgen. In een woning in het Drentse Boversmilde is zondagavond een grote brand uitgebroken. Een aanwezige persoon raakte gewond en is naar het ziekenhuis gebracht. De brandweer heeft het vuur snel geblust, maar er kwam ook veel zwarte rook vrij. De oorzaak is nog onbekend. Eerder werd mogelijk een drugslab ontdekt bij diezelfde woning. Een 59-jarige Nederlander is in België aangehouden na een dodelijke schietpartij bij nachtclub Icon in Antwerpen. Het 23-jarige slachtoffer overleed in het ziekenhuis. Volgens berichten ontstond vooraf een ruzie op de parkeerplaats. De verdachte, mogelijk bekend in het criminele circuit, werd later samen met anderen gearresteerd. De politie onderzoekt de zaak. Zondag zorgde druk vakantieverkeer opnieuw voor lange wachtrijen bij de Gotthardtunnel in Zwitserland. Richting het zuiden stond er een file van maximaal 14 kilometer. Dat kwam neer op ongeveer 2 uur aanschuiven. Aan het einde van de middag was de file nog 12 kilometer lang. Ook richting het noorden waren er problemen, met een wachtrij van 3 kilometer en een vertraging van ongeveer een half uur. Dan nog het weer. In de nacht blijft het op de meeste plaatsen droog, met alleen in het noordoosten nog kans op een bui. De temperaturen dalen naar 10 tot 15 graden. Aan zee en op het IJsselmeer waait een matige tot vrij krachtige noordwestenwind. Morgen is het half tot zwaar bewolkt, maar vrijwel droog. Het wordt 20 graden in het noorden en lokaal 24 in het zuiden. En tot zover het nieuws.
0: Music, no filter.
2: Dit is 40 Up Radio.
0: 40 Up.

7000 liedjes. Zelden dezelfde. Soms bekend. Soms bijzonder. Soms hè. En altijd met de onvoorwaardelijke liefde voor muziek. Want dit is 40UpRadio.nl.

majestic artificial flowers, bubble bath towels.

0: Dit is 40 Up met het nieuws.
1: Goedenacht, dit is het nieuws. Ik ben Maurice de Jong. Een Amerikaanse militair is in Irak omgekomen tijdens een gecontroleerde explosie bij het ontmantelen van een niet-ontplofte Iraanse raket. Een tweede militair raakte gewond. In Jordanië kwamen eerder al twee Amerikaanse militairen om door een Iraanse aanval. Een vermiste militair is daar mogelijk dood teruggevonden. De identificatie daarvan zal nog volgen. In een woning in het Drentse Boversmilde is zondagavond een grote brand uitgebroken. Een aanwezige persoon raakte gewond en is naar het ziekenhuis gebracht. De brandweer heeft het vuur snel geblust, maar er kwam ook veel zwarte rook vrij. De oorzaak is nog onbekend. Eerder werd mogelijk een drugslab ontdekt bij diezelfde woning. Een 59-jarige Nederlander is in België aangehouden na een dodelijke schietpartij bij nachtclub Icon in Antwerpen. Het 23-jarige slachtoffer overleed in het ziekenhuis. Volgens berichten ontstond vooraf een ruzie op de parkeerplaats. De verdachte, mogelijk bekend in het criminele circuit, werd later samen met anderen gearresteerd. De politie onderzoekt de zaak. Zondag zorgde druk vakantieverkeer opnieuw voor lange wachtrijen bij de Gotthardtunnel in Zwitserland. Richting het zuiden stond er een file van maximaal 14 kilometer. Dat kwam neer op ongeveer 2 uur aanschuiven. Aan het einde van de middag was de file nog 12 kilometer lang. Ook richting het noorden waren er problemen, met een wachtrij van 3 kilometer en een vertraging van ongeveer een half uur. Dan nog het weer. In de nacht blijft het op de meeste plaatsen droog, met alleen in het noordoosten nog kans op een bui. De temperaturen dalen naar 10 tot 15 graden. Aan zee en op het IJsselmeer waait een matige tot vrij krachtige noordwestenwind. Morgen is het half tot zwaar bewolkt, maar vrijwel droog. Het wordt 20 graden in het noorden en lokaal 24 in het zuiden. En tot zover het nieuws.
0: Listen to the music. 40 Up Radio. 40 Up.
2: Busted flat in Baton Rouge, waiting for a train.

gets ready. You've got to move.

0: Dit is 40 Up met het nieuws.
1: Goedenacht, dit is het nieuws. Ik ben Maurice de Jong. Een Amerikaanse militair is in Irak omgekomen tijdens een gecontroleerde explosie bij het ontmantelen van een niet ontplofte Iraanse raket. Een tweede militair raakte gewond. In Jordanië kwamen eerder al twee Amerikaanse militairen om door een Iraanse aanval. Een vermiste militair is daar mogelijk dood teruggevonden. De identificatie daarvan zal nog volgen. In een woning in het Drentse Boversmilde is zondagavond een grote brand uitgebroken. Een aanwezige persoon raakte gewond en is naar het ziekenhuis gebracht. De brandweer heeft het vuur snel geblust, maar er kwam ook veel zwarte rook vrij. De oorzaak is nog onbekend. Eerder werd mogelijk een drugslab ontdekt bij diezelfde woning. Een 59-jarige Nederlander is in België aangehouden na een dodelijke schietpartij bij nachtclub Icon in Antwerpen. Het 23-jarige slachtoffer overleed in het ziekenhuis. Volgens berichten ontstond vooraf een ruzie op de parkeerplaats. De verdachte, mogelijk bekend in het criminele circuit, werd later samen met anderen gearresteerd. De politie onderzoekt de zaak. Zondag zorgde druk vakantieverkeer opnieuw voor lange wachtrijen bij de Gotthardtunnel in Zwitserland. Richting het zuiden stond er een file van maximaal 14 kilometer. Dat kwam neer op ongeveer 2 uur aanschuiven. Aan het einde van de middag was de file nog 12 kilometer lang. Ook richting het noorden waren er problemen, met een wachtrij van 3 kilometer en een vertraging van ongeveer een half uur. Dan nog het weer. In de nacht blijft het op de meeste plaatsen droog, met alleen in het noordoosten nog kans op een bui. De temperaturen dalen naar 10 tot 15 graden. Aan zee en op het IJsselmeer waait een matige tot vrij krachtige noordwestenwind. Morgen is het half tot zwaar bewolkt, maar vrijwel droog. Het wordt 20 graden in het noorden en lokaal 24 in het zuiden. En tot zover het nieuws.
0: Music, no filter.
2: Dit is 40 Up Radio.
0: 40 Up.

0: Dit is 40 Up met het nieuws.
1: Dit is het nieuws. Mijn naam is Bart Meijer. De Belgische politie heeft een 59-jarige Nederlander aangehouden vanwege een dodelijke schietpartij. Het gaat om Steven S., die volgens verschillende media een bekende is in de criminele wereld. De schietpartij gebeurde gisterochtend op de parkeerplaats van nachtclub Icon in Antwerpen. Een 23-jarige man raakte daarbij zwaar gewond en overleed later in het ziekenhuis. De verdachte vluchtte na de schietpartij in een auto, maar kon later op de dag worden opgepakt in de plaats Lint. Spanje is voor de tweede keer wereldkampioen voetbal geworden. In de finale in New Jersey wonnen de Spanjaarden met 1-0 van Argentinië. Het beslissende doelpunt viel in de verlenging. Titelverdediger Argentinië schoot tijdens de normale speeltijd geen enkele keer op het doel. De Franse politie heeft het lichaam gevonden van een vrouw die sinds 2020 vermist was. Haar man is al veroordeeld voor moord. Hij heeft de daad nu pas na 6 jaar bekend. De man vertelde de politie ook waar hij het lichaam had gedumpt. De politie vond daarna de botten van de vrouw op een akker. Het echtpaar woonde ongeveer 10 kilometer van die plek vandaan. En de ontsnapte ballaby in het Noord-Hollandse Middenmeer is gevangen. Dat heeft de politie bekendgemaakt. De kleine kangeroe is intussen weer terug bij de eigenaar. De politie liet zaterdag via Instagram weten dat het dier in het dorp rondliep. Eerdere pogingen om het beest te vangen zijn mislukt. Het weer tenslotte. Vandaag regelmatig zon, maar vooral landinwaarts ontstaan in de middag wat stapelwolken. En daardoor krijgt de zon er soms lastig. Aan het eind van de middag komt er weer meer ruimte voor de zon. Op de meeste plaatsen blijft het droog. Alleen langs de oostgrens kan vanmiddag misschien een buitje vallen. Het blijft relatief koel met temperaturen van 19 graden in het noorden tot 23 graden in het zuiden. En tot zover het nieuws.
2: Dit is 40 Up Radio.
0: Music, no filter.

Voor de Christmas is het helemaal druk. Je kerinnen komt voorbij. De auto vol vreten en cadeaus. Wat zint voor toch wel blij. Nog even vlot denken. Dan snel naar huis. En wat tussen klef broertje. Kroketje op de voet. Maar is Chrysor vandaag gebroken? Rust op het tankstation. Ik ken mijn kloot te kratsen, denken wie het hier begon.

Da zat ik dan, kerstavond, te wachten op een klant. Er stinkgettige buren, een jong met de brommer in de hand. Kijk door het venster, naar de pompen, sneeuwveel uit de loch. De balie stinkt nog kerststol, de eenheid goed verkocht. Ik wil het s'nachts op HEMA gaan, maar ik word ingesneeuwd. Daarom de stretcher opgezet en mij de arm gedreht. Christmas op de tankstation. Ik word liever thuis. Eerste kerstdag op het tankstation. Christmas moet worden gevierd. Mijzelf getrakteerd en een gehaktbal in het vet gezwierd. Rond een uur of zo s'avonds bracht de struiwagen plezier. Ik woor zo blies op met de keel 15 flesje pislauw beer. Toen stopte de politie, de agenten zopen met. Ik woor te zadem nog te rieën, de storm alweer naar bed. Christmas op de tankstation. Ik woor liever thuis. Tweede kerstdag. Bedenkst du schon? Ich fang het langsam schoen. De fritte Pan nog is verschönt. Wat ich nu nog doen? Het wordt langsam aan, geht langweilig. Begoss mich te irriteren. Pakte de Playboy, begoss voor verveling te transpireren. Bin de wc's gaan poetsen en stink met Christmas verdomme te dweilen. Om daarna vol verveling na een worstenbroodje te kwijlen.

Bij de gaspomp stopden wagens. Jongeren, die gingen op stap. Ik zeg, jongens, wat wil je drinken? Nee, eigenlijk, ik maak geen grap. Met die mannen kwamen voor in de stimmung. Zij je kersthausmuziek opgezet. Een neven pomp 43, de basboosters gezet. Met houtvuur op de kachel, door een vreugdevuur gesticht. Het zoog fantastisch uit, pomp 76 aangelegd.

0: Dit is 40 Up met het nieuws.
1: Dit is het nieuws. Mijn naam is Bart Meijer. De Belgische politie heeft een 59-jarige Nederlander aangehouden vanwege een dodelijke schietpartij. Het gaat om Steven S., die volgens verschillende media een bekende is in de criminele wereld. De schietpartij gebeurde gisterochtend op de parkeerplaats van nachtclub Icon in Antwerpen. Een 23-jarige man raakte daarbij zwaar gewond en overleed later in het ziekenhuis. De verdachte vluchtte na de schietpartij in een auto, maar kon later op de dag worden opgepakt in de plaats Lint. Spanje is voor de tweede keer wereldkampioen voetbal geworden. In de finale in New Jersey wonnen de Spanjaarden met 1-0 van Argentinië. Het beslissende doelpunt viel in de verlenging. Titelverdediger Argentinië schoot tijdens de normale speeltijd geen enkele keer op het doel. De Franse politie heeft het lichaam gevonden van een vrouw die sinds 2020 vermist was. Haar man is al veroordeeld voor moord. Hij heeft de daad nu pas na 6 jaar bekend. De man vertelde de politie ook waar hij het lichaam had gedumpt. De politie vond daarna de botten van de vrouw op een akker. Het echtpaar woonde ongeveer 10 kilometer van die plek vandaan. En de ontsnapte wallaby in het Noord-Hollandse Middenmeer is gevangen. Dat heeft de politie bekendgemaakt. De kleine kangeroe is intussen weer terug bij de eigenaar. De politie liet zaterdag via Instagram weten dat het dier in het dorp rondliep. Eerdere pogingen om het beest te vangen zijn mislukt. Het weer tenslotte. Vandaag regelmatig zon, maar vooral landinwaarts ontstaan in de middag wat stapelwolken. En daardoor krijgt de zon het soms lastig. Aan het eind van de middag komt er weer meer ruimte voor de zon. Op de meeste plaatsen blijft het droog. Alleen langs de oostgrens kan vanmiddag misschien een buitje vallen. Het blijft relatief koel met temperaturen van 19 graden in het noorden tot 23 graden in het zuiden. En tot zover het nieuws.
0: Music, no filter.
2: Dit is 40 Up Radio.
0: 40 Up.

0: Everybody take a picture before it's too late.
1: Forty of Radio.

0: Dit is 40 Up met het nieuws.
1: Dit is het nieuws. Mijn naam is Bart Meijer. Amerika heeft voor de 9e nacht op rij doelen in Iran gebombardeerd. De aanvallen waren een wraakactie voor omgekomen Amerikaanse militairen. Volgens president Trump is Iran hard geraakt. Iran voerde op zijn beurt ook aanvallen uit. Het land nam opnieuw Amerikaanse bases in de Golfregio onder vuur. De Belgische politie heeft een 59-jarige Nederlander aangehouden vanwege een dodelijke schietpartij. Het gaat om Steven S., die volgens verschillende media een bekende is in de criminele wereld. De schietpartij gebeurde gisterochtend op de parkeerplaats van nachtclub Icon in Antwerpen. Een 23-jarige man raakte daarbij zwaar gewond en overleed later in het ziekenhuis. De verdachte vluchtte na de schietpartij in een auto, maar kon later op de dag worden opgepakt in de plaats Lint. Spanje is voor de tweede keer wereldkampioen voetbal geworden. In de finale in New Jersey wonnen de Spanjaarden met 1-0 van Argentinië. Het beslissende doelpunt viel in de verlenging. Titelverdediger Argentinië schoot tijdens de normale speeltijd geen enkele keer op het doel. En de ontsnapte ballaby in het Noord-Hollandse Middenmeer is gevangen. De kleine kangeroe is intussen weer terug bij de eigenaar. De politie liet zaterdag via Instagram weten dat het dier in het dorp rondliep. Eerdere pogingen om het beest te vangen zijn mislukt. Het weer tenslotte. Vandaag regelmatig zon, maar vooral landinwaarts ontstaan in de middag wat stapelwolken. En daardoor krijgt de zon er soms lastig. Aan het eind van de middag komt er weer meer ruimte voor de zon. Op de meeste plaatsen blijft het droog. Alleen langs de oostgrens kan vanmiddag misschien een buitje vallen. Het blijft relatief koel met temperaturen van 19 graden in het noorden tot 23 graden in het zuiden. En tot zover het nieuws.
0: Music, no filter.
2: Dit is 40 Up Radio.
0: 40 Up.

0: from the tip of my tongue. Yeah.
1: Dit is 40 of Radio. Music, no filter.

0: Dit is 40 Up met het nieuws.
1: Dit is het nieuws. Mijn naam is Bart Meijer. Amerika heeft voor de 9e nacht op rij doelen in Iran gebombardeerd. De aanvallen waren een wraakactie voor omgekomen Amerikaanse militairen. Volgens president Trump is Iran hard geraakt. Iran voerde op zijn beurt ook aanvallen uit. Het land nam opnieuw Amerikaanse bases in de Golfregio onder vuur. Spanje heeft de wereldbeker voetbal gewonnen na een bloedstollende finale. De Spanjaarden wonnen met 1-0 van titelverdediger Argentinië. Het winnende doelpunt werd gemaakt door invaller Torres in de tweede helft van de verlenging. Argentinië speelde toen al met 10 man door een rode kaart. President Trump en FIFA-baas Infantino overhandigden de wereldbeker na afloop aan de Spaanse aanvoerder Rodri. Een 21-jarige man uit België heeft een zware paniekaanval gekregen in de Italiaanse Dolomieten. De man was zo in paniek dat hij geen stap meer durfde te verzetten. Een helikopter moest eraan te pas komen om de wandelaar te redden. Hij is met een brancard naar de helikopter gebracht en daarna naar het ziekenhuis gebracht. En het aantal kinderloze campings neemt steeds sneller toe. In Europa zijn de afgelopen 5 jaar ruim 40% meer campings bijgekomen waar kinderen niet welkom zijn. Drenthe en Gelderland hebben in Nederland de meeste van dit soort campings. Van de 23 kinderloze campings in ons land liggen er 5 in Drenthe. Veel bezoekers kiezen bewust voor deze rust. Onder hen zijn bijvoorbeeld veel mensen uit het onderwijs die even geen kinderen om zich heen willen hebben. Het weer tenslotte. Vandaag regelmatig zon, maar vooral landinwaarts ontstaan in de middag wat stapelwolken. En daardoor krijgt de zon er soms lastig. Aan het eind van de middag komt er weer meer ruimte voor de zon. Op de meeste plaatsen blijft het droog. Alleen langs de oostgrens kan vanmiddag misschien een buitje vallen. Het blijft relatief koel met temperaturen van 19 graden in het noorden tot 23 graden in het zuiden. En tot zover het nieuws.
0: Listen to the music. 40 Up Radio. 40 Up.

40 Up Radio. 24 uur per dag. Onverwachte tracks, bekende liedjes en de beste muziek. Dit is 40 Up Radio.

0: Dit is 40 Up met het nieuws.
1: Dit is het nieuws. Mijn naam is Bart Meijer. Andy Burnham is de nieuwe premier van het Verenigd Koninkrijk. Hij volgt zijn partijgenoot Keir Starmer van Labour op. Burnham is de 7e Britse premier in 10 jaar tijd. Een van zijn belangrijkste plannen is het verplaatsen van de macht. Hij wil meer macht van Londen naar de regio's brengen. De olieprijs is vandaag gestegen naar het hoogste niveau in meer dan een maand. Dat gebeurde na nieuwe aanvallen tussen de Verenigde Staten en Iran. De hogere olieprijs is later deze week waarschijnlijk ook te merken aan de Nederlandse pomp. Vorige week werden benzine en diesel al duurder. Voor euro 95 is de adviesprijs nu 2,57 euro. Voor diesel is dit 2,52 euro. Spanje heeft de wereldbeker voetbal gewonnen na een bloedstollende finale. De Spanjaarden wonnen met 1-0 van titelverdediger Argentinië. Het winnende doelpunt werd gemaakt door invaller Torres in de tweede helft van de verlenging. Argentinië speelde toen al met 10 man door een rode kaart. President Trump en FIFA-baas Infantino overhandigden de wereldbeker na afloop aan de Spaanse aanvoerder Rodri. En het aantal kinderloze campings neemt steeds sneller toe. In Europa zijn de afgelopen 5 jaar ruim 40% meer campings bijgekomen waar kinderen niet welkom zijn. Drenthe en Gelderland hebben in Nederland de meeste van dit soort campings. Van de 23 kinderloze campings in ons land liggen er 5 in Drenthe. Veel bezoekers kiezen bewust voor deze rust. Onder hen zijn bijvoorbeeld veel mensen uit het onderwijs die even geen kinderen om zich heen willen hebben. Het weer tenslotte. Vandaag regelmatig zon, maar vooral landinwaarts ontstaan in de middag wat stapelwolken. En daardoor krijgt de zon het soms lastig. Aan het eind van de middag komt er weer meer ruimte voor de zon. Op de meeste plaatsen blijft het droog. Alleen langs de oostgrens kan vanmiddag misschien een buitje vallen. Het blijft relatief koel met temperaturen van 19 graden in het noorden tot 23 graden in het zuiden. En tot zover het nieuws.
2: Dit is 40 Up Radio.
0: Music, no filter.

7000 liedjes. Zelden dezelfde. Soms bekend. Soms bijzonder. Soms hè. En altijd met de onvoorwaardelijke liefde voor muziek. Want dit is 40upradio.nl.

0: Dit is 40 Up met het nieuws.
1: Dit is het nieuws. Mijn naam is Bart Meijer. Afgelopen nacht zijn 4 mensen om het leven gekomen bij 2 ernstige ongelukken. In Maarsen kwamen 2 jonge vrouwen van 17 en 18 jaar om nadat hun auto tegen een boom botste. Enkele uren later vielen er ook in Dirksland 2 doden bij een ongeluk. Een 3de persoon in die auto raakte zwaar gewond. De politie onderzoekt de precieze oorzaak van beide ongelukken. Andy Burnham is de nieuwe premier van het Verenigd Koninkrijk. Hij volgt zijn partijgenoot Keir Starmer van Labour op. Burnham is de 7de Britse premier in 10 jaar tijd. Een van zijn belangrijkste plannen is het verplaatsen van de macht. Hij wil meer macht van Londen naar de regio's brengen. Een 21-jarige man uit België heeft een zware paniekaanval gekregen in de Italiaanse Dolomieten. De man was zo in paniek dat hij geen stap meer durfde te verzetten. Een helikopter moest eraan te pas komen om de wandelaar te redden. Hij is met een brancard naar de helikopter gebracht en daarna naar het ziekenhuis gebracht. En het vliegtuig dat de Amerikaanse president Donald Trump van Qatar kreeg blijft binnenkort een maand aan de grond. Dat zei Trump nadat er twijfels ontstonden over de veiligheid van het toestel. Het vliegtuig krijgt volgens de president een aantal grote vernieuwingen. Trump vloog eerder deze maand met het nieuwe toestel naar Ankara, maar pakte op de terugweg weer een oude presidentieel vliegtuig. Het weer tenslotte. Vandaag regelmatig zon, maar vooral landinwaarts ontstaan in de middag wat stapelwolken en daardoor krijgt de zon er soms lastig. Aan het eind van de middag komt er weer meer ruimte voor de zon. Op de meeste plaatsen blijft het droog. Alleen langs de oostgrens kan vanmiddag misschien een buitje vallen. Het blijft relatief koel met temperaturen van 19 graden in het noorden tot 23 graden in het zuiden. En tot zover het nieuws.
0: Listen to the music. 40 Up Radio. 40 Up.

0: Dit is 40 Up met het nieuws.
1: Dit is het nieuws. Mijn naam is Bart Meijer. De spelers van wereldkampioen Spanje worden vanmiddag gehuldigd in het centrum van Madrid. De autoriteiten verwachten ongeveer 1 miljoen bezoekers. De Spaanse hoofdstad neemt extra beveiligingsmaatregelen voor het feest. Ook zijn er speciale vervoersmaatregelen getroffen om de menigte in goede banen te leiden. Veel wegen en bruggen in Nederland zijn aan het einde van hun levensduur. Rijkswaterstaat legt deze zomer daarom honderden kilometers nieuw asfalt aan. Vorig jaar had de regio rondom Amsterdam veel last van de werkzaamheden. Deze zomer staat het verkeer vooral vast rondom Rotterdam. De grootste knelpunten ontstaan bij de Papendrechtse brug tussen Dordrecht en Papendrecht. Afgelopen nacht zijn 4 mensen om het leven gekomen bij 2 ernstige ongelukken. In Maarsen kwamen 2 jonge vrouwen van 17 en 18 jaar om nadat hun auto tegen een boom botste. Enkele uren later vielen er ook in Dirksland 2 doden bij een ongeluk. Een derde persoon in die auto raakte zwaar gewond. De politie onderzoekt de precieze oorzaak van beide ongelukken. En het vliegtuig dat de Amerikaanse president Donald Trump van Qatar kreeg blijft binnenkort een maand aan de grond. Dat zei Trump nadat er twijfels ontstonden over de veiligheid van het toestel. Het vliegtuig krijgt volgens de president een aantal grote vernieuwingen. Trump vloog eerder deze maand met het nieuwe toestel naar Ankara, maar pakt op de terugweg weer een oude toestel. Het weer nog, vanmiddag af en toe zon en het blijft droog. Later vanmiddag komt de zon er steeds vaker bij. Het wordt 19 graden in het noorden, 21 graden in het midden en 22 graden in het zuidoosten. En tot zover het nieuws.
0: Music, no filter.
2: Dit is 40 Up Radio.
0: 40 Up.

0: Dit is 40 Up met het nieuws.
1: Ik ben Edward Niesing, dit is het nieuws. Goedemiddag. Het Belgische ministerie van Defensie gaat op zoek naar buitenlandse leveranciers voor fregatten. Bij de Nederlandse scheepsbouwer Dame zijn er 2 fregatten besteld. Maar volgens het ministerie vallen de kosten hoger uit. Ze dreigen 2 keer zo duur te worden en worden veel later geleverd dan het beoogde 2033. In oktober neemt de Belgische Defensie een beslissing. Veel wegen en bruggen in ons land zijn aan het einde van hun levensduur. Rijkswaterstaat legt daarom deze zomer honderden kilometers nieuw asfalt aan. Vorig jaar had de regio rond Amsterdam veel last van werkzaamheden. Deze zomer staat het verkeer vooral vast rond Rotterdam. De grootste knelpunten ontstaan bij de Papendrechtse brug tussen Dordrecht en Papendrecht. Afgelopen nacht zijn bij 2 ernstige ongelukken 4 mensen om het leven gekomen. In Maarsen kwamen 2 vrouwen om van 17 en 18 nadat hun auto tegen een boom botste. Een paar uur later vielen er ook in het Zuid-Hollandse Dirksland 2 doden bij een ongeluk. Een 3de persoon in die auto raakte zwaar gewond. De auto belandde door een nog onbekende oorzaak van de weg. De politie onderzoekt de precieze oorzaak van beide ongelukken. En de spelers van wereldkampioen Spanje worden vanmiddag gehuldigd in het centrum van Madrid. De autoriteiten verwachten ongeveer 1 miljoen bezoekers. De Spaanse hoofdstad neemt extra beveiligingsmaatregelen voor het feest. Ook zijn er speciale vervoersmaatregelen getroffen om de menigte in goede banen te leiden. Het weer dan nog. Vanmiddag af en toe zon en het blijft droog. Later vanmiddag komt de zon steeds vaker tevoorschijn en wordt het 19 graden in het noorden, 21 in het midden tot 22 graden in het zuidoosten. Tot zover het nieuws.
0: Listen to the music. 40 Up Radio. 40 Up.

0: Dit is 40 Up met het nieuws.
1: Ik ben Edward Niesing, dit is het nieuws. Goedemiddag. Het COA heeft een schadeclaim van 184 miljoen euro neergelegd bij het bedrijf LCHD van René Derksen in een conflict over huurovereenkomsten, dat schrijft het FD. Het bedrijf was jarenlang tussenpersoon voor de asielopvang in hotels in het hele land. Het conflict begon in januari vorig jaar, toen het COA erachter kwam dat het bedrijf veel geld verdiende als tussenpersoon bij het regelen van hotels voor asielzoekers, waarna de samenwerking werd beëindigd. Het Belgische ministerie van Defensie gaat op zoek naar buitenlandse leveranciers voor fregatten. Bij de Nederlandse scheepsbouwer Dame zijn 2 fregatten besteld, maar volgens het ministerie vallen de kosten hoger uit. Ze dreigen 2 keer zo duur te worden en worden ze veel later geleverd dan het beoogde 2033. In oktober neemt de Belgische Defensie een beslissing. Afgelopen nacht zijn bij 2 ernstige ongelukken 4 mensen om het leven gekomen. In Maarsen kwamen 2 vrouwen van 17 en 18 jaar om nadat hun auto tegen een boom botste. Een paar uur later vielen er ook in het Zuid-Hollandse Dirksland 2 doden bij een ongeluk. Hun auto belandde door nog onbekende oorzaak van de weg. De politie onderzoekt de precieze oorzaak van beide ongelukken. En de spelers van wereldkampioen Spanje worden vanmiddag gehuldigd in het centrum van Madrid. De autoriteiten verwachten ongeveer 1 miljoen bezoekers. De Spaanse hoofdstad neemt extra beveiligingsmaatregelen voor het feest. Ook zijn er speciale vervoersmaatregelen getroffen om de menigte in goede banen te leiden. Het weer dan nog. Vanmiddag af en toe zon en het blijft droog. Later vanmiddag komt de zon steeds vaker tevoorschijn en wordt het 19 graden in het noorden, 21 in het midden tot 22 graden in het zuidoosten. Tot zover het nieuws.
0: Music, no filter.
2: Dit is 40 Up Radio.
0: 40 Up.

0: is 40 Up met het nieuws.
1: Ik ben Edward Niesing, dit is het nieuws. Goedemiddag. Het COA heeft een schadeclaim van 184 miljoen euro neergelegd bij het bedrijf LCHD van René Derksen in een conflict over huurovereenkomsten. Dat schrijft het FD. Het bedrijf was jarenlang tussenpersoon voor de asielopvang in hotels in het hele land. Het conflict begon in januari vorig jaar, toen het COA erachter kwam dat het bedrijf veel geld verdiende als tussenpersoon bij het regelen van hotels voor asielzoekers, waarna de samenwerking werd beëindigd. Een boete van 550 miljoen euro, die legt de Europese Commissie op aan de Chinese webwinkel AliExpress, omdat hij zich niet voldoende inzet om de verkoop van illegale producten te voorkomen. Na onderzoek blijkt dat miljoenen producten waarvan AliExpress zelf vaststelde dat ze illegaal zijn, de afgelopen jaren toch steeds weer online kwamen. Het gaat dan bijvoorbeeld om gevaarlijk speelgoed, namaakmerkkleding of gevaarlijke cosmetica. Keir Starmer heeft op Buckingham Palace zijn ontslag aangeboden aan koning Charles. Daarmee is hij officieel afgezwaaid als premier van het Verenigd Koninkrijk. Andy Burnham volgt hem op als premier als de koning hem beëdigt en hem formeel vraagt om een regering te vormen. Met de 56-jarige ex-burgemeester van Manchester krijgt het Verenigd Koninkrijk voor het eerst in 70 jaar een premier uit het noorden van het land. Het Belgische ministerie van Defensie gaat op zoek naar buitenlandse leveranciers voor fregatten. Bij de Nederlandse scheepsbouwer Dame zijn 2 fregatten besteld, maar volgens het ministerie vallen de kosten hoger uit. Ze dreigen 2 keer zo duur te worden en ze worden veel later geleverd dan het beoogde 2033. Het weer dan nog. Vanmiddag af en toe zon en het blijft droog. Later vanmiddag komt de zon steeds vaker tevoorschijn en wordt het 19 graden in het noorden, 21 in het midden tot 22 graden in het zuidoosten. Tot zover het nieuws.
0: Dit is 40 Up Radio. Music, no filter.

0: Dit is 40 Up met het nieuws.
1: Ik ben Edward Niesing, dit is het nieuws. Goedemiddag. De Europese Commissie heeft een boete van 550 miljoen euro opgelegd aan de Chinese webwinkel AliExpress, omdat hij zich niet voldoende inzet om de verkoop van illegale producten te voorkomen. Na onderzoek blijkt dat miljoenen producten waarvan AliExpress zelf vaststelde dat ze illegaal zijn, de afgelopen jaren toch steeds weer online kwamen. Het gaat bijvoorbeeld om gevaarlijk speelgoed, namaakmerkkleding of gevaarlijke cosmetica. Het COA heeft een schadeclaim van 184 miljoen euro neergelegd bij het bedrijf LCHD van René Derksen in een conflict over huurovereenkomsten. Het bedrijf was jarenlang tussenpersoon voor de asielopvang en hotels in het hele land. Het conflict begon in januari vorig jaar, toen het COA erachter kwam dat het bedrijf veel geld verdiende als tussenpersoon, waarna de samenwerking werd beëindigd. Andy Burnham is officieel de nieuwe premier van het Verenigd Koninkrijk. Op Buckingham Palace is hij beëdigd door koning Charles, die hem formeel heeft gevraagd om een regering te vormen. Burnham is de 7e premier in 10 jaar tijd. Begin deze middag bood Keir Starmer zijn ontslag aan de koning aan. Met de 56-jarige ex-burgemeester van Manchester krijgt het Verenigd Koninkrijk voor het eerst in 70 jaar een premier uit het noorden van Engeland. Ryanair heeft contact gehad met de passagier die begin deze maand tijdens een vlucht uit het raam werd gezogen. Maar het is nog veel te vroeg om te bespreken of die het echtpaar zou moeten compenseren. De luchtvaartmaatschappij wacht eerst de uitkomst van een onderzoek af naar het incident. Boeing en de FAA onderzoeken wat er precies is gebeurd. Het weer dan nog. Vanmiddag af en toe zon en het blijft droog. Later vanmiddag komt de zon steeds vaker tevoorschijn en wordt het 19 graden in het noorden, 21 in het midden tot 22 graden in het zuidoosten. Tot zover het nieuws.
0: Music, no filter.
2: Dit is 40 Up Radio.
0: 40 Up.

0: bed.
1: Dit is 40 Up met het nieuws.
2: Ik ben Edward Niesing, dit is het nieuws. Goedemiddag. Het vrachtwagenverbod op de Merwedebrug bij Gorinchem kost de transportsector naar schatting 1,5 miljoen euro per dag. Door de afsluiting moeten dagelijks zo'n 18.000 vrachtwagens omrijden. Zaterdag werd de brug voor al het vrachtverkeer gesloten, omdat het staal in de boogconstructie minder sterk is dan werd aangenomen, waardoor de veiligheid voor zwaar verkeer onvoldoende kan worden gegarandeerd. Hoe lang het verbod duurt, kan Rijkswaterstaat nog niet zeggen. Het COA heeft een schadeclaim van 184 miljoen euro neergelegd bij het bedrijf LCHD over huurovereenkomsten. Het bedrijf was jarenlang tussenpersoon voor de asielopvang en hotels. Het conflict begon vorig jaar toen het COA erachter kwam dat het bedrijf veel geld verdiende aan het regelen van hotels voor asielzoekers. LCHD laat weten dat het zelf ook een claim bij het COA heeft ingediend wegens ongerechtvaardigde contractbreuken. Andy Burnham is officieel de nieuwe premier van het Verenigd Koninkrijk. Op Buckingham Palace is hij vanmiddag beëdigd door koning Charles. Burnham is de 7e premier in 10 jaar tijd. Met de 56-jarige ex-burgemeester van Manchester krijgt het Verenigd Koninkrijk voor het eerst in 70 jaar een premier uit het noorden van Engeland. En Ramiz Zerouki vertrekt bij Feyenoord en keert definitief terug naar FC Twente. Hij tekent daar een contract tot de zomer van 2030. De 28-jarige, in Amsterdam geboren Algerijnse international, stapte 3 jaar geleden over van Twente naar Feyenoord, maar werd afgelopen seizoen al verhuurd aan Twente. Daar speelde hij tussen 2019 en 2023 al en beleefde zijn grote doorbraak in de Eredivisie. Het weer dan nog. Vanmiddag af en toe zon en het blijft droog. Later vanmiddag komt de zon steeds vaker tevoorschijn en wordt het 19 graden in het noorden, 21 in het midden tot 22 graden in het zuidoosten. Tot zover het nieuws.
1: Dit is 40 Up Radio. Music, no filter.

0: Party Up met het nieuws.
1: Ik ben Edward Niesing, dit is het nieuws. Goedemiddag. Het Openbaar Ministerie heeft een voorwaardelijke celstraf van een jaar geëist tegen Corné H. voor de gijzeling in de PI in Vught eind vorig jaar. Hij verbleef daar al voor de gijzeling in een café in Ede in 2024, toen hij in december een aantal medewerkers zou hebben gegijzeld en bedreigd. Hij eiste toen onder meer medicijnen en overplaatsing naar een andere penitentiaire inrichting. H. betuigde eerder nog zijn spijt in de rechtbank. Het vrachtwagenverbod op de Merwetebrug bij Gorinchem kost de transportsector naar schatting 1,5 miljoen euro per dag. Door de afsluiting moeten dagelijks zo'n 18.000 vrachtwagens omrijden. Zaterdag werd de brug voor al het verkeer afgesloten, omdat de veiligheid voor zwaar verkeer onvoldoende kon worden gegarandeerd. Vrachtwagenchauffeurs die over de brug rijden riskeren een boete van 500 euro. Nadat het COA een schadeclaim van 184 miljoen euro heeft neergelegd bij het bedrijf LCHD over huurovereenkomsten met asielhotels, laat het bedrijf weten dat het zelf ook een claim bij het COA heeft ingediend wegens ongerechtvaardigde contractbreuken. Het bedrijf was jarenlang tussenpersoon voor de asielopvang en hotels, tot het COA erachter kwam dat het bedrijf veel geld verdiende aan het regelen van hotels en de samenwerking verbrak. En Ramir Zerouki vertrekt bij Feyenoord en keert definitief terug naar FC Twente. Hij tekent een contract tot de zomer van 2030. De 28-jarige Algerijnse international stapte 3 jaar geleden over van Twente naar Feyenoord, maar werd afgelopen seizoen al verhuurd aan Twente. Daar speelde hij tussen 2019 en 2023 al en beleefde daar zijn grote doorbraak in de Eredivisie. Het weer er nog. Vanavond is het nog lang helder en zonnig. Ook vannacht is het op veel plaatsen helder, alleen in de kustgebieden kan het wat bewolkt zijn. De noordenwind neemt af en het koelt naar 7 graden in het oosten en 10 tot 14 graden in het midden en westen van het land. Tot zover het nieuws.
0: Listen to the music. 40 Up Radio. 40 Up. 40 Up.

7000 liedjes. Zelden dezelfde. Soms bekend. Soms bijzonder. Soms hè. En altijd met de onvoorwaardelijke liefde voor muziek. Want dit is 40upradio.nl.

0: Dit is 40 Up met het nieuws.
1: Goedenavond, ik ben Frans van der Heuvel. De vier mannen die vrijdag zijn aangehouden voor betrokkenheid bij een groot drugslab in een woonwijk in Den Haag blijven langer vastzitten. Dat besloot de rechtercommissaris maandag, meldt het Openbaar Ministerie. In het laboratorium aan de Meidoornstraat, dat volledig in bedrijf was, werden vaten en jerrycans met duizenden liters chemicaliën aangetroffen voor vermoedelijk grootschalige XTC-productie. De Belgische defensieminister Franke noemt de vertraagde levering van fregatten door de Nederlandse scheepsbouwer Dame een groot probleem. België zoekt alternatieven, want de nieuwe fregatten zijn pas rond 2034 klaar en kosten bijna 1,3 miljard euro. De samenwerking met Nederland staat onder druk. Transport en Logistiek Nederland onderzoekt juridische stappen na de sluiting van de Merwedebrug voor vrachtverkeer. Rijkswaterstaat sluit de brug vanwege veiligheidsproblemen met het staal. Vrachtwagens moeten omrijden, wat leidt tot 1,5 miljoen euro schade per dag. TLN vraagt zich af of de overheid nalatig is geweest. Bewoners van de wijk Pilastro in Bologna zijn de straat opgegaan na de dood van een man tijdens een arrestatiepoging gisteren. Op beelden is te zien hoe agenten op de 43-jarige Abderrahim Fakir zitten, terwijl hij meermaals om hulp roept, waarna hij roerloos op de grond blijft liggen. De ondernemer gedroeg zich agressief nadat buurtgenoten de politie hadden gebeld. Agenten spoten pepperspray in zijn gezicht om hem te overmeesteren. Kijken we nog even naar het weer. Vanavond is het op veel plaatsen droog met af en toe zon, maar vanaf zee nadert bewolking naar de kust, Flevoland en het noorden. De temperatuur ligt rond 14 tot 17 graden. En tot zover het nieuws.
0: Dit is 40 Up Radio. Music, no filter.

0: Dit is 40 Up met het nieuws.
1: Goedenavond, ik ben Frans van der Heuvel. De drie douaniers die in april zijn aangehouden voor het stelen van informatie uit systemen van hun werkgever, mogen hun strafzaak in vrijheid afwachten. Dat besloot de rechtbank Rotterdam maandag. Het gaat om Melvin L., 41, Anthony K., 26 en Jashwin L., 45. Aangehouden op 14 april na een onderzoek dat in december 2023 begon. Ook de broer van Melvin L. werd aangehouden, maar kwam al eerder vrij. De verwachte opleving van warmtepompverkoop door gestegen gasprijzen is uitgebleven. De verkoop groeide in het eerste halfjaar bescheiden met 6%, meldde de vereniging Warmtepompen maandag. Fabrikanten leverden bijna 239.000 warmtepompen, wat achterblijft bij het energietransitiebeleid voor 2030. Het kabinet Jetten wil de hybride warmtepomp vanaf 2029 verplicht stellen. Bewoners van de wijk Pilastro in Bologna zijn de straat opgegaan na de dood van de man tijdens een arrestatiepoging gisteren. Op beeld is te zien hoe agenten op de 43-jarige Abderrahim Fakir zitten, terwijl hij meermaals om hulp roept, waarna hij roerloos op de grond blijft liggen. De ondernemer gedroeg zich agressief nadat buurtgenoten de politie hadden gebeld. Agenten spoten pepperspray in zijn gezicht om hem te overmeesteren. Transport en Logistiek Nederland onderzoekt juridische stappen na de sluiting van de Merwedebrug voor vrachtverkeer. Rijkswaterstaat sluit de brug vanwege veiligheidsproblemen met het staal. Vrachtwagens moeten omrijden, wat leidt tot 1,5 miljoen euro schade per dag. TLN vraagt zich af of de overheid nalatig is geweest. Kijken we nog even naar het weer. Vanavond is het op veel plaatsen droog met af en toe zon, maar vanaf zee nadert bewolking aan de kust, Flevoland en het noorden. De temperatuur ligt rond 14 tot 17 graden. En tot zover het nieuws.
0: Music, no filter.
2: Dit is 40 Up Radio.
0: 40 Up.

0: Dit is 40 Up met het nieuws.
1: Goedenavond, ik ben Frans van der Heuvel. Boer Morishima uit Japan vreest tekort aan kunstmest door spanningen tussen de Verenigde Staten en Iran. Japan importeert bijna al zijn aardgas en grondstoffen voor kunstmest. Strategische voorraden raken op, prijzen stijgen. Japan investeert in alternatieven, maar voor boeren blijft het de komende jaren overleven. In Westerhaar-Vriezenveense wijk in Twente zorgen duizenden Colorado-kevers voor overlast. De kevers, afkomstig uit Noord-Amerika, zoeken nu voedsel in tuinen omdat het naastgelegen aardappelveld is veranderd in mais. Bewoners vegen ze met bleekwater weg, maar bestrijding blijft lastig. Frankrijk beschuldigt Iraanse veiligheidsdiensten van ernstige intimidatie van twee Franse ambassademedewerkers in Teheran. Ze werden gisteravond zonder reden vastgehouden en één van hen mishandeld. De diplomaten zijn veilig terug op de ambassade en keren binnenkort terug naar Frankrijk. Frankrijk waarschuwt voor gevolgen. De Europese Commissie adviseert EU-landen voorlopig geen boetes te geven aan bedrijven die vanaf 2027 nieuwe methaanuitstootregels overtreden. Dit om de energiezekerheid niet te bedreigen. De regels verplichten bedrijven hun methaanuitstoot te rapporteren, maar leiden tot zorgen over olietoevoer en wintervoorraad. Kijken we nog even naar het weer. Vanavond is het wisselend bewolkt met af en toe een bui in het uiterste noordoosten. Elders blijft het droog. De temperatuur ligt tussen 8 en 15 graden met een zwakke tot matige noordwestenwind. En tot zover het nieuws.
0: Music, no filter.
2: Dit is 40 Up Radio.
0: 40 Up.
3: Go ahead.
4: We hebben er heel wat gezien, hè, wedstrijden de afgelopen tijd. En dan de zondag van de grote finale. Voor die spelers toch misschien wel de wedstrijd van hun leven. Wat is er nou nodig om een dikke finale te winnen? Ik ga het niet voorzeggen, want ik weet het eigenlijk ook niet. Maar ik ga wel de mogelijkheden erkennen. WK-finale, welkom.
5: Plakplaatjes met Maarten Stultjens.

Ja, een energieke aftrap van plakplaatjes. Het schijnt goed te zijn als je aan de wedstrijd begint. Meteen vol energie beginnen Walter Trout en de Radicals. Walter Trout ook deze zomer weer op de Nederlandse velden te bewonderen natuurlijk. Ieder festivalseizoen is hij erbij. The best you got. Ik dacht, dat is wel veilig. Je moet het beste van jezelf geven, anders dan wordt het sowieso niks in finales. Hebben we die vast gehad. Nog eentje, die moeten we even aftikken. Is niet het leukste, maar moet toch genoemd worden. Een beetje geluk heb je ook nodig. De Style Council.

Je kunt niet zonder, en het hele leven niet, maar zeker ook niet als je op weg bent naar een grote finale. LAC, Style Council, dat is niet het meest sportieve deel van wat je allemaal kunt en moet. Maxel, dan hebben we dat vast afgetikt. Het schijnt, linkerkant of rechterkant van het speelschema was ook belangrijk. Nederland had een beetje pech. De andere kant was makkelijker. Daar hadden ze meer luck of the draw. Bunny Raitt.

Er zit een heftig persoonlijk verhaal achter dit nummer Persevere van de Gang of Youths uit Australië. Maar het motto is natuurlijk belangrijk. Volhouden, dat moet je doen. Ik hoorde Jude Bellingham, de Engelse speler, zeggen. We gaan spelen met Perseverance. Dacht, wat een mooi woord is dat. Daar moet ik een plaatje van plakken. Bij deze dus. Het heeft Engeland niet geholpen. Misschien misten ze net dat kleine beetje magic.

kijkt er nu op terug als bijna schattig. Powerplay, de Nederlandse band en Magic. Dat wat je niet kunt afdwingen, of sommige mensen wel. Maar stuur mij het recept dan. Geschreven door de band en hulp van Barry Hay van The Earring. Ja, en Magic kun je misschien niet afdwingen. Maar ik hoor iedereen zeggen dat hoog druk zetten belangrijk is. Dus snel proberen die bal terug te krijgen met een beetje powerplay. Naar voorbeeld van Steppenwolf...

stevig advies van Journey. En volgens mij ook wel een terechte. Be good to yourself. Dat geldt voor je lijf natuurlijk. Maar tegenwoordig met social media, het valt niet mee om dat ook nog te overleven. En de pers ook. Wat moet je zijn? Een confidence man.

Hem is in ieder geval gelukt om een confidence man te zijn. Je hoorde Jeff Healey en zijn eigen band. Even pauze van alle gitaren. Hoewel, ik heb Slash zo meteen nog voor je klaarstaan, hoor. Maar we gaan even kijken naar de wissels, naar de pinch hitters die soms ook nodig zijn. Allemaal onderdeel van Angie Stone's backup plan.

Niet alleen elke vrouw heeft een backup plan nodig, zoals Angie Stone zingt. Nee, elk gameplan heeft ook zo zijn backup plan. Met pinch hitters en extra verdedigers. En net wat de wedstrijd nodig heeft volgens de bondscoach. We gaan kijken een uur lang wat er voor een finale nodig is. Een beetje arrogantie, uitdaging aandurven gaan. Nou, deze drie durven dat. Defiance van Ian Hunter, Robert Trujillo en Slash.

is waar. Voor de helft van de mannen die in de finale op het veld staan. The best day ever. De andere helft wordt het de slechtste dag ooit. Want die gaan er als verliezers vanaf. Je hoorde Blondie. Maar concentreren op de winnaars. Ja, die kunnen in hun land natuurlijk niet meer stuk. Eeuwige roem bijschrijven in de Hall of Fame. Dit is The Script.

zo is het wel. Hè. De hele wereld kent je naam als je het goed doet in de WK-finale. Je hoorde de script met Will I Am. Geen standaard plakplaatje, maar te goed om te laten liggen toch. Laatste in deze editie waarin ik probeer te onderzoeken wat je nodig hebt voor een WK-finale. En dit is zo'n motto waarvan je denkt, bondscoaches, ik hoop dat jullie eraan denken en er naar handelen, want maakt wedstrijden zoveel leuker. Het laatste plakplaatje van vandaag is voor gitarist Tommy Emmanuel en zijn Who Dares Wins. Tot de volgende plakplaatjes. Hoi!

0: is 40 Up met het nieuws.
1: Goedenavond, ik ben Frans van der Heuvel. Boer Morishima uit Japan vreest tekorten aan kunstmest door spanningen tussen de Verenigde Staten en Iran. Japan importeert bijna al zijn aardgas en grondstoffen voor kunstmest. Strategische voorraden raken op, prijzen stijgen. Japan investeert in alternatieven, maar boeren verwachten moeilijke jaren. In Westerhaar Vriezenveense wijk in Twente zorgen duizenden Colorado-kevers voor overlast. De kevers, afkomstig uit Noord-Amerika, zoeken nu voedsel in tuinen omdat het naastgelegen aardappelveld is veranderd in mais. Bewoners vegen ze met bleekwater weg, maar bestrijding blijft lastig. In Maarsen zijn twee jonge vrouwen omgekomen bij een auto-ongeluk. Ona van 17 en Johan van 18 speelden bij voetbalclub OSM 75... die vanavond vanaf 7 uur het clubhuis opent om samen te rouwen. De politie onderzoekt nog de oorzaak van het ongeluk. De Europese Commissie adviseert EU-landen voorlopig geen boetes te geven aan bedrijven die de nieuwe methaanuitstootregels vanaf 2027 overtreden. De regels moeten methaanlekkage tegengaan, maar mogen de energiezekerheid van de EU niet bedreigen. Duitsland, Tsjechië en Nederland wilden uitstel van de rapportageplicht. Kijken we nog even naar het weer. Vanavond is het op veel plaatsen droog met tijdelijk zonnig weer. Behalve in Limburg, waar de bewolking langer blijft. De temperatuur ligt rond 14 tot 17 graden bij zonsondergang om 9:45. En tot zover het nieuws.
0: Dit is 40 Up Radio. Music, no filter.
2: Ga spieren halen.
0: Mark van Dalen.

wij zeggen niks. Our lips are sealed. Van ons zul je niks horen. We zullen daar niet over spreken in het openbaar dan. The Go-Go's, Our Lips Are Sealed. Natuurlijk met Belinda Carlisle, hè, in de gelederen. Voor de mensen die dat even vergeten waren. Dat ben ik dus absoluut niet vergeten. En wat een leuke band is dat. En ze bestaan nog steeds. Ze worden natuurlijk wel wat ouder, de dames. Maar ik heb ze toevallig op Facebook. En dan komen ze nog wel eens voorbij met allerlei dingen die ze doen en zo. Hartstikke leuk allemaal. The Go-Go's, Our Lips Are Sealed. Ze hadden nog meer leuke hitjes. Bijvoorbeeld Vacation. Dat was ook zo'n hele goeie. Nou ja, Belinda Carlisle heeft natuurlijk zelf ook allerlei aardige hits gehad. Dus dat is leuk. Hey, welkom bij Vandalisme. Dat is het programma van mij. Mijn naam is Mark van Dalen. Een bijzonder goedenavond. Om zondagavond om 6 uur. En op de maandagavond, meen ik, ergens in de avond een herhaling. Voor de mensen die het op zondag gemist hebben. Hey, leuk om je weer even te spreken op deze mooie zondag. Met heel veel goede muziek. Speciaal uitgezocht. Met zorg geselecteerd. Music made for radio. Dat betekent muziek. Gemaakt voor de radio. Dus ja, met het oogpunt van dat moet lekker klinken. En nou, dat dan. Meer heb ik dan eigenlijk niet aan toe te voegen. En dit is Lonnie Mack, Double Whammy. Lijkt een soort tune, hè, is dit. Ik heb ooit een blauwe maandag op het radioschip Ross Revenge gewerkt. Het zendschip van Radio Caroline, wat nog steeds bestaat trouwens. En er zat een Nederlandse service op, een Nederlandse zender. Die heette Radio Monique. Daar was ik dan, daar maakte ik deel van uit. Ergens in 86, heel lang geleden al. En er was natuurlijk ook s'avonds was daar Caroline Overdrive. Dat is het radiostation wat s'avonds te beluisteren viel op de frequentie van Radio Monique vanaf 9 uur s'avonds. En die gasten van Caroline Overdrive die draaiden zeer obscure muziek. En bijvoorbeeld, dit was dan de openingstune altijd. Als ze begonnen om 9 uur s'avonds, of het was 8 uur s'avonds, weet ik niet meer precies. Dan begonnen ze met deze tune altijd. Lonnie Mack. M-A-C-K. Onthoud hem. En de nummer is Double Whammy. Is een goede tune, hè, dit? Oh! Als je dit zit te beluisteren tijdens etenstijd, dan denk je ook van, mag dat rustiger alsjeblieft? Natuurlijk mag het wat rustiger. Geeft ons helemaal niks, natuurlijk. Hey, dit is Vandalisme. Mijn naam is Mark van Dalen. En dat blijft zo. Dit uur, hoop ik. Lekkere muziek, lekker gevarieerd. Veel oud, heel af en toe wat nieuws, wat recents, wat opvallends. Dit is Michael Head en de Red Elastic Band. Vind ik hartstikke goed. Ken ze niet, maar dat gaat vanaf nu veranderen natuurlijk. Michael Head en de Red Elastic Band.

0: Welkom bij 40 Up Radio.
1: Mark van Dalen.

is nog steeds en geldt als een soort klassieker in de disco- en de Italo-wereld. Voor de mensen die daarin geïnteresseerd zijn. Nou, ik wel. Ik zit in de danswereld. En dit was een klassiekertje ergens uit de jaren 70 afkomstig. Going Dancing Down the Street van de Peter Jacques Band. Een French, Italian, American group. Staat hier op de Engelstalige Wikipedia. En dit nummertje, dat was Going Dancing Down the Street. Of, dat had ik al gezegd natuurlijk. Ja, ja. Zullen we nog eens een keer een Herman Broodje doen? Ah, bejaard. Bejaard. Herman Brood en his Wild Romance en Sleeping Bird. Hier bij 40 Up Radio. Radio. In het Nederlands nog ook.

Lijkt wel iets, iets Thais of zo, hè? Maar dat is het dus niet. Het is afkomstig uit Texas. Deze band Grungbin. Spreek ik vast verkeerd uit, maar het was een hartstikke goed nummer. Pon Pon is dat. En het wordt omschreven als soul, dub en psychedelic tunes. Dat staat hier opgeschreven. En dan lees ik dat gewoon op natuurlijk. Hey, ik wist niet dat ze nog bestonden. Maar ze bestonden nog. Ze bestaan nog. Hier is Primal Scream.

0: Mark van Dalen hier zo op de radio bij 40 Up Radio. En voor de mensen die het missen op zondag... Ja, maandagavond zijn we er weer. Ja, ja, om 10 uur om precies te zijn. Lekkere muziek dit, toch?
1: Elke dag anders. Altijd 40 Up. 40 Up Radio. Music, no filter.
0: Oh ja, precies. We waren al klaar voordat je er erger had. Primal Scream and Love Resurrection. Draaiden wij zojuist op 40 Up Radio. Hey, ik ga wat leuks doen. Eigenlijk komt het een beetje buiten de boot valt hier op 40 Up Radio. Maar ik vind het wel leuk. Want je weet dat ik ben al... nou, dat weten jullie misschien niet. Maar ik woon al een jaar op 6. Op Goeree Overflakkee. Ooit van gehoord. Misschien wel, hè? Een hoop mensen denken dan, oh ja, dat is Zeeland. Maar dat is het dus nog net niet, hè? Het is nog net een Zuid-Hollands eiland. Ik moet zeggen, als je wel niet op tijd op de rem trapt... dan zit je wel in Zeeland of in Brabant natuurlijk. Het is het eiland tussen de Hoekse Waard en Zeeland. Ja, Goeree Overflakkee, waar Ouddorp ligt. Oude Tongen, Middelharnis. Ja, ja, ja. En die hebben een eigen liedje tegenwoordig van een knul. Een nieuwe ster aan het firmament. Boy van de Heide heet hij. En die zingt over Goeree Overflakkee. Het is een Nederlandstalig nummer, maar het is een heel mooi nummer. Ik dacht, joh, die ga ik gewoon een keertje draaien hier op de radio. Boy van der Heiden, onthoud die naam. Met het liedje Goeree Overflakkee. Hoor je nu op 40 Up Radio. Geniet ervan. Zet hem een tandje harder.

ik dacht, deze is misschien wel eens leuk om te draaien van Gladys Knight en de Pips. Want zonder de Pips is zij helemaal niks. Ze ziet wel af en toe Pips, onze Gladys Knight. En dit was er eentje uit de jaren 70. En ze hadden natuurlijk een paar hele grote hits. Baby, Don't Change Your Mind. En Come Back and Finish What You Started. En nog veel meer leuke nummers. Gladys Knight en de Pips werd zojuist gedraaid op 4Dup Radio. En ik was een paar weken geleden dus bij de optreden van die Boy van de Heide, die net als liedje Goeree Overflakkee zong. En die heeft ook wat nederpopnummers bij, iets van de Scene. En toen dacht ik van joh, ik ga een andere van de Scene draaien. Een van die albums. Steenworm! Er is die.

Jantje van der Meij en Herman Boeien. Herman van Boeien. Vitesse. En Jantje van der Meij was de zanger en de schrijver ook van dit liedje. En die ging daarna zijn eigen bandje beginnen, Powerplay. En was ook een rechtgeaard lid van de Analogs. Die gasten die al die mooie Beatles-albums naspeelden op het podium. Jan van der Meij met destijds Vitesse Rock'n'Roll Band. En daarna dus Powerplay. Hey, leuk dat je luistert naar 40Up Radio. Maandagavond om 10 uur. En zondagavond met het bord op schoot. Van 6 tot 7, Vandalisme, Mark van Dalië.

dachten, was het een juweeltje of niet? Ja, toch? Deze Hank the Knife and the Jets en Stan the Gunman was de groep die gebouwd werd rondom Henk Burcell. En Henk Burcell was een goede gitarist. Die speelde eerder bij Long Tall Ernie in de Shakers. En daarna ging hij zijn eigen bandje beginnen met twee hele grote hits in 1975, dacht ik. De Guitar King en deze die je zojuist hoorde was natuurlijk fantastisch met Stan the Gunman. Ja, kun je wel zeggen. Doen we af en toe even zo'n uitschieter tussen de rock- en rolplaatjes door. Een plaatje met een beat erin natuurlijk, waar je op kunt dansen. Als je kan dansen, dans dan mee natuurlijk. Want, even verwijzen dat ik ook altijd op vrijdag en zaterdagavond hier op de radio tussen 11 en 12 een uurtje in de mix ga. En dan is het elektronische muziek, wat de klok slaat natuurlijk. Muziek voor in de clubs met veel house classics. Af en toe techno, een stukje trance en zo. Maar wel heel toegankelijk hoor. Luister er eens naar. Neem er een wijntje bij en geniet er dan even van. Op vrijdag en zaterdagavond hier op 40 Up Radio.

En die zul je verder niet zo vaak horen, denk ik, hier op 40 Radio. Maar daar heb ik dan wel volledig scheid aan, want het blijft gewoon een hartstikke goeie deze. Het blijft het leukste kerstnummertje, vind ik, ieder jaar wat terugkomt. Chris Ria en Driving Home for Christmas. Hey, we gaan er bijna vandoor, maar nog niet helemaal. Nog één leuk plaatje voor je. Echt eentje uit de jaren 60, maar die nog hard.

0: Dit is 40 Up met het nieuws.
1: Goedenavond, ik ben Frans van der Heuvel. Boer Morishima uit Japan vreest tekort aan kunstmest door spanningen tussen de Verenigde Staten en Iran. Japan importeert bijna al zijn aardgas en grondstoffen voor kunstmest. Strategische voorraden raken op, prijzen stijgen. Japan investeert in alternatieven, maar boeren verwachten moeilijke jaren. Rijkswaterstaat verwacht binnen 2 weken te kunnen handhaven op het verbod op vrachtverkeer over de Merwedebrug, zodra camera's zijn geplaatst. Weginspecteurs met BOA-status kunnen dan boetes van €500 uitschrijven. De brug is sinds zaterdag 17:30 dicht vanwege verzwakking. Maar vrachtwagens reden zondag en maandag toch over de brug. Rijkswaterstaat doet een dringend beroep op chauffeurs om de brug te mijden. Frankrijk beschuldigt Iraanse veiligheidsdiensten van ernstige intimidatie van 2 Franse ambassademedewerkers in Teheran. Ze werden gisteravond zonder reden vastgehouden en een van hen mishandeld. De diplomaten zijn veilig terug op de ambassade en keren binnenkort terug naar Frankrijk. Frankrijk waarschuwt voor gevolgen. De Europese Commissie adviseert EU-landen voorlopig geen boetes te geven aan bedrijven die de nieuwe methaanuitstootregels vanaf 2027 overtreden. De regels moeten methaanlekkage tegengaan, maar mogen de energiezekerheid van de EU niet bedreigen. Duitsland, Tsjechië en Nederland wilden uitstel van de rapportageplicht. Kijken we nog even naar het weer. Vanavond is het op veel plaatsen droog met tijdelijk zonnig weer, behalve in Limburg, waar de bewolking langer blijft. De temperatuur ligt rond 14 tot 17 graden bij zonsondergang om 9:45. En tot zover het nieuws.
0: Music, no filter.
2: Dit is 40 Up Radio.
0: 40 Up.
3: Elke keer is het weer een uitdaging. Met welke plaat beginnen we eigenlijk vandaag? En dat is, ik zit dan echt soms echt minutenlang te zoeken. En dan doe ik een lullige keuze.

soms dan geef je gewoon toe aan dat gevoel van ja, het hoeft niet altijd nieuw en modern te zijn. En het mag gewoon wel eens gewoon je midden in je hart grijpen. En dan zeggen een beetje een lullig begin. Dat is natuurlijk ontzettend onzin. Het is zo mooi, Michael McDonald's en I Gotta Try. En toen dacht ik, weet je wat ik doe? Ik ga in hetzelfde lijntje nog één keertje verder. De Doobie Brothers.

Ik had dus echt een, met heel veel zorg een playlist in elkaar gezet. Die heb ik inmiddels, nou nee, deels weggegooid. Er komt dadelijk echt nog wat terug. Maar toen dacht ik, ik blijf eventjes in de jaren 70 hangen... in mijn eigen bubbeltje. Want soms is het zo lekker om daar te zijn. Hier zijn bijvoorbeeld de Eagles met Heartache Tonight.

toch een lekker nummer. Hard Day Tonight op 40 op Radio. Met groot op de radio, vrienden. En van de week was hij in Nederland. En eindelijk is de country echt doorgebroken. Hier is Luke Combs, Ain't No Love in Oklahoma.

lekker, hè? En het schijnt dat de hele arena mee stond te zingen. Kijk, dat vind ik dus echt goed nieuws. Want we dachten altijd, nou ja, met dit soort muziek, die country rock, dat wordt niks. En omdat ik in mijn eigen bubbeltje leef, weet ik niet dat er dus makkelijk alweer 50.000 mensen naar de arena gingen. Dus ik draaide nog eentje van Luke Combs, maar nu met Post Malone.

Het is wel een heel leuk idee. Van, ik heb overal een mannetje voor, maar nou heb ik een probleem met mijn vriendin. En daar heb ik nou weer net geen mannetje voor. Ha, Post Malone en Luke Combs. Oké, even terug naar de country. Nee, dit is niet country rock. Maar ergens heeft het wel in de buurt mee te maken. Poco en Heart of the Night.

goed bandje. Dat is niet zo gek natuurlijk, want er zaten Richie Furry en Jim Messina zaten daarin. En Randy Meisner zat erin. Eagles, weet je wel. Rusty Young zat erin. Dat was dus echt Poco. Die is tot, Timothy B. Smith, ook Eagles. Die zat er ook in. Poco dus. Met het heerlijke Heart of the Night. Andere oude mannen. Nou ja, Poco bestaat al heel lang niet meer. Deze mannen zijn allemaal rond de 100. Nou, een slechte grap. Dik in de 80. En het is verbijsterend dat ze een nieuwe album uitbrengen. Foreign Tongues of zo, iets dergelijks heet het. En ik heb er een hele hoop nummers van gehoord. En ik vind ze allemaal geweldig. Ik weet niet wie dit zingt. Het is een beetje anders. En die vind ik misschien wel een van de leukste. Summer of Us.

Het is een demo uit de jaren 80. Summer Was. En toen stelde ik de vraag aan AI. Wie heeft hem gezongen? Toen zegt AI, de Rolling Stones. Ja, dag! Keith Richards dus. En op de achtergrond is leuk als achtergrondzanger. Mick Jagger. Ik vond het een heerlijk nummer. Rolling Stones dus. Nou ja zeg, hier is Led Zeppelin.

Prachtige titel, prachtige vraag. Hey, hey, what can I do? Hij heeft een heel mooi meisje, maar hij weet niet wat hij ermee... Nou, ik denk dat ik het nu verkeerd interpreteer. Maar in ieder geval, Led Zeppelin dus. Over heel mooi meisje gesproken. Ze is dik in de 90 inmiddels. En ik dacht, ik doe toch eens een keer een oudje van. In 1942 maakte ze haar eerste radiodebuut als meisje... Om te zingen voor de troepen ergens ver weg. Je kent het wel, Korte Golf en zo. Petula Clark. En dit is zo neut, dit is zo jaren 60. Dit is zo verrukkelijke nostalgie. Luister maar.

leuke. Het is zo, en ik stel me daar dan weer die jongens op die piratenschepen, Radio London, Radio Caroline. Nee, die op de boot zaten. Niet die in Hilversum in een comfortabele studio zaten bij Radio Veronica. Nee, die jongens die daar op zee zaten bij. En dit dan draaiden. Gewoon van de grammofoon.

Simon & Garfunkel. Hoort ook bij de jongens op zee die daar zaten. Op heel veel waren heel veel piratenschepen in de tijd. Piraat, ik blijf het er raar voor. Oké, goed. Ik ben helemaal totaal uit mijn... Ik was nog met allerlei moderne nieuwe dingen bezig. Daar doe ik dadelijk nog wel eentje van. Maar toen kwam ik deze tegen, Skylark. En dan denk je, dan doet hij Wildflower. No. Dit is veel bijzonderder. Oh, grappig zijn. Oh, sorry. Dit is Suits for My Lady. Goodbye is not so easy. Skylark dus. Duurt bijna 10 minuten, maar het is elke seconde waard.

de tekst is heel simpel, hè. Saying goodbye is not easy. And everything looks like cardboard pictures falling apart in the rain. Ze verlaat de stad, ze is het zat. Wat een ongelooflijk prachtig nummer. Suits for my lady, I'll have to go away. Skylar. Voor die op radio, groot op de radio, Penny Rooks. It wasn't a crime.

Benny Rooks. It wasn't a crime. Dat was een blundertje. Ik draaide Simon & Garfunkel. Ja, heel mooi. Prachtig. En ik realiseerde me dat het verhaaltje zo mooi is. Want het gaat erom dat Simon of Garfunkel... Ik weet het niet. Garfunkel. Nee, laat maar in ieder geval een van die twee bekend. Of ze bekennen... Het is een duo, ja. Ze bekennen dat ze een misdaad hebben gepleegd. Dat ze een overval hebben gepleegd op een drankzaak. In een liedje van Simon & Garfunkel, die je toch echt... Nee, bedoel, je moet het nog maar een keertje terugluisteren. Het gaat om het idee, en omdat Penny Rooks dus zingt... It Wasn't a Crime, dat ik moet u daar nog even op wijzen... dat ik wel opgelet heb, maar het vergeten te melden. Oké? Okay? Zijn we nou weer... Blair Davy, So What.

0: Blair Davy. En So What. Ja, moderne muziek. Ik moet je eerlijk zeggen, ik heb dit alles eerder gehoord. Ik bedoel, in de zin van hoe het geproduceerd is en hoe het klinkt. En zo, ik denk van, wacht even, dit is redelijk afgekloven eigenlijk. Dus waarom draai ik het dan? Nou, gewoon omdat ik het tegenkom en het wel lekker vond klinken. Maar dan later denk ik, ja. Terwijl dit, wat misschien heel ongebruikelijk is bij mij, maar ik heb het al eerder gedraaid omdat ik het zo briljant gemaakt vind. En zo'n fantastisch verhaaltje. Snelle. En laat het licht aan. Voor iedereen die zich zorgen maakt over zijn ouders, geliefden of wat dan ook, die een beetje van het pad aan het raken zijn. Luister maar.
1: Hij heeft haar lievelingsboek vast ingepakt.

sneller. Laat het licht nog even aan. Ongelooflijk mooi, liefdevol, prachtig. Een nummer voor eeuwig. Dat vind ik. En dat vind ik. Ja, god. Sentimenten, vrienden. Als je wat ouder wordt, heb je dan last. Nee hoor. Nou, goed. Blijf nou eens een beetje serieus bij zoiets. Ik meent het namelijk ook heel erg. Nou, goed. Tot volgende week dan maar weer, vrienden. We luisteren naar Lisa Gerrard en Gavin Greenaway en de Lyndhurst Orchestra. Dit is muziek uit de nieuwe versie van The Gladiator. Ah, weer zo'n slachtingsfilm. Fijn dat jullie luisteren, jongens. Fijne dag verder dan.

0: Dit is 40 Up met het nieuws.
1: Goedenavond, ik ben Frans van der Heuvel. AliExpress gaat in beroep tegen de boete van 550 miljoen euro die de Europese Commissie maandag oplegde. Het Alibaba-onderdeel zegt verrast en het oneens te zijn met een eigen zeggen onevenredige boete. Volgens de commissie deed AliExpress te weinig tegen namaak en onveilige producten en schond het de Digital Services Act. Het is de hoogste DSA-boete ooit. De Europese Commissie adviseert EU-landen voorlopig geen boetes te geven aan bedrijven die de nieuwe methaanuitstootregels vanaf 2027 overtreden. De regels moeten methaanlekkage tegengaan, maar mogen de energiezekerheid van de EU niet bedreigen. Duitsland, Tsjechië en Nederland wilden uitstel van de rapportageplicht. De Israëlische krijgsmacht bevestigt te zijn begonnen met een proef waarbij militairen zich terugtrekken uit delen van Zuid-Libanon, waarna Libanese strijdkrachten de controle overnemen. De Verenigde Staten melden dit eerder maandag. Overleg en planning met het Amerikaanse en Libanese leger volgen. De IDF belooft krachtig te reageren op elke schending. Rijkswaterstaat verwacht binnen 2 weken te kunnen handhaven op het verbod op vrachtverkeer over de Merwedebrug, zodra camera's zijn geplaatst. Weginspecteurs met BOA-status kunnen dan boetes van 500 euro uitschrijven. De brug is sinds zaterdag 5:30 dicht vanwege verzwakking, maar vrachtwagens reden zondag en maandag toch over de brug. Kijken we nog even naar het weer. Vanavond is het op veel plaatsen droog met tijdelijk zonnig weer, behalve in Limburg, waar de bewolking langer blijft. De temperatuur ligt rond 14 tot 17 graden bij zonsondergang om 9:45. En tot zover het nieuws.
0: Listen to the music. 40 Up Radio. 40 Up.

0: Dit is 40 Up met het nieuws. Goedenacht, ik ben Frans van der Heuvel. De nieuwe Britse premier Andy Burnham had een drukke eerste dag. Hij werd door koning Charles beëdigd, sprak met Trump en von der Leyen en benoemde ministers. Burnham wil meer macht aan lokale overheden geven en opent een extra premierskantoor in Manchester, Number 10 North. Drie douaniers uit Rotterdam en Capelle aan de IJssel, verdacht van diefstal van informatie en betrokkenheid bij cocaïneinvoer, mogen hun strafzaak in vrijheid afwachten. Ze werden in april aangehouden na een onderzoek met een undercoveragent en zijn op non-actief gezet. Een Amerikaanse rechter heeft de overname van Warner Bros. Discovery door Paramount voorlopig stilgelegd. De deal mag 2 weken niet worden afgerond vanwege bezwaren van 12 staten, waaronder Californië. Zij vrezen dat Paramount te veel macht krijgt en de concurrentie in Hollywood wordt aangetast. Oekraïne viel meerdere distributiecentra van Wildberries aan, de grootste Russische webwinkel. Volgens Oekraïne lagen er militaire onderdelen opgeslagen. 8 mensen kwamen om, 60 raakten gewond. Wildberries slaat ook voorraden van externe verkopers op. De aanvallen passen in Oekraïne's strategie om de oorlog naar Russische burgers te brengen.
1: Het weer tot slot.
0: Vannacht zijn er brede opklaringen en blijft het droog, met temperaturen rond 8 graden in het oosten en 14 graden langs de kust. Plaatselijk kan mist ontstaan, vooral in het binnenland. En tot zover het nieuws.
2: Listen to the music. 40 Up Radio. 40 Up.

Dit is 40 Up met het nieuws. Goedenacht, ik ben Frans van der Heuvel. De nieuwe Britse premier Andy Burnham had een drukke eerste dag. Hij werd door koning Charles beëdigd, sprak met Trump en von der Leyen en benoemde ministers. Burnham wil meer macht aan lokale overheden geven en opent een extra premierskantoor in Manchester, Number 10 North. Drie douaniers uit Rotterdam en Capelle aan de IJssel, verdacht van diefstal van informatie en betrokkenheid bij cocaïneinvoer, mogen hun strafzaak in vrijheid afwachten. Ze werden in april aangehouden na een onderzoek met een undercoveragent en zijn op non-actief gezet. Een Amerikaanse rechter heeft de overname